0: vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis, toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. 200 euro korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. 100 euro korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen non-stop gewijde muziek met psalmen, gezang en opwekking.
3: De leukste zender in de stad, op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto.
2: Non-stop gewijde muziek met psalmen, gezang.

0: voor de kleintjes.
1: Goedemorgen allemaal en een gezegende zondag. Mary, goedemorgen en een gezegende zondag.
2: Kom Jan, we gaan zo even een kopje koffie drinken. Lekker! En pa pakt alvast de dekens en legt ze in de auto. Maar de kleren, die moeten ook nog mee. Zo, dat is klaar. Hé, jij broer van mij, kan je lopen? Proberen. En hij liep. Moeder was er ook bij. En pa zei, zo, nu is alles klaar. Nee, zei moeder. Nee, want de deur moet nog op slot. Dat was zo. Pa gaat op zoek naar de sleutel. Daar liggen ze. En gauw gooit hij alles op slot. Zo, nu kunnen we gaan. En al gauw waren ze bij huis. Want zover was het niet. En broer werd op de bank neergezet. En moeder vroeg nog een keer, wil je koffie? Dat wou iedereen wel. En moeder is met het eten aan de gang. Eindelijk riep moeder, allemaal, allemaal aan tafel. En de jongens en de meisjes die kwamen van boven. En iedereen zat nu aan tafel, heerlijk te eten. Je hoorde alleen het getik van de vorken en de messen. Dan komt moeder met een schaal met alle soorten fruit. Nou, iedereen vindt het heerlijk en ze mogen zomaar uitzoeken. Maar dan wordt het sein gegeven. Pa zegt, kom, wij moeten weg. En de jongens zeggen, ach papa, mogen wij nou niet even naar de hond gaan kijken? Maar dan wordt de deur opengedaan en de dokter komt binnen. Hé, dokter, wat is er aan de hand? Nou ja, als je wilt, mag je de hond vandaag ophalen. Maar ik heb gehoord dat jullie een steen door de raam hebben gehad. Je bent vastgeschrokken. Wij sliepen nog. Nou, maar hoe kan dat dan? Waarom moest dat nou? Wij hebben alleen maar een kinderboerderij en veel dieren erbij. En waarom nou dan? Ja, maar zegt moeder, maar moet je nou toch eens even horen? Vader, die ging naar de deur en die deed de deur open. En toen viel er een grote bak met water bovenop zijn hoofd. En hij schrok. De dokter kijkt naar hen aan. Nou, dit is raar. Maar jullie kunnen de hond ophouden. En dan krijg je daar echt wel even een afopleiding mee. De jongens, die willen mee. En wij willen hem ophalen. Nee, wacht eens even. Hou je goed. Doen we. Oh, rep moeder. Maar ik moet nog opruimen. Ik help je mee. Iedereen zat heel rustig. En de tv, nou, die ging aan. Nieuws was er ook op. En broeder Jan, die vroeg, ik wil eigenlijk wel naar bed.
1: En pa steunde hem naar de slaapkamer. En wees lekker liggen op bed. En probeer maar of je even kunt slapen.

een steen gegooid. Sylvia vertelt alles. Ja, wat ze weet. En dat is niet veel, hoor. Alleen dat pa naar het ziekenhuis moet. En de politieauto, die staat voor de deur. En de ziekenauto staat ook voor de deur. Maar wat is er toch gebeurd? Ik weet het niet, zegt Sylvia. Ik ga naar de slaapkamer. Misschien vind ik daar wat. Er wordt gebeld en doet eerst de deur open. Politie, is er wat gebeurd? Mogen wij binnenkomen? Ja hoor, kom erin. En de agenten gaan de kamer binnen. Koffie? Vraagt Sylvia. Straks. We hebben wat te vragen. Nou, vraag maar. En ga zitten. Wat is er nu eigenlijk gebeurd? Ja, dat is het nu juist. Het ging zo vlug in de slaapkamer van pa en moe. Ik wou daar juist gaan kijken. Is er al iemand in de slaapkamer geweest? Vragen de agenten. Nee? Mogen wij dan even kijken? Ja. Kom maar mee. En ze zien het kapotte raam. En de steen op de grond. Enig idee waarom dit is gebeurd? Nee, wij hebben een meubelmakerij. Waarom dit? Nee. Nou, wij gaan dit uitzoeken. Nu naar het ziekenhuis. Ja, maar daar hebben ze pa en moe met de hulp van een verpleegster gevonden. Pa is er niet. Die onderzoeken, die worden nu gedaan. En kan u ons helpen wat er is gebeurd? Want wij lagen te slapen. En ineens een gerinkel en een lawaai. En toen lag er een steen in de slaapkamer. En mijn man, die gaat kijken, ziet een paar jongens op een afstandje staan. Ja, zij kijken ook hiernaar. Hij gaat naar beneden, doet de deur open en krijgt een bak met water op zijn hoofd. Er reed net een politieauto voorbij. En die stopte. Hij vroeg wat. En ging de jongelui achterna. En meer weet ik niet. Het is goed. Wij gaan dit uitpluizen. De agenten gaan weg. En pa komt er weer aan. Ik mag naar huis. Gelukkig nog net geen hersenschudding. En pa komt ook thuis. Nu gaan we een feestje houden. Want dat is het waard. En zo is het. Tot de volgende week.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
2: De nummer 1 van de Martinistraat.
3: Iedere zondagmorgen op Oog Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek.
2: Oog Radio.
3: Jij hoort er ook bij.
4: Op de kabel.
5: Hierbij dan het tweede deel van Jij hoort er ook bij. We gaan natuurlijk weer beginnen met muziek.

0: Bijbelvertelling.
1: In dit vreemde land, Egypte, waar Jozef onder koning was, is Jacob toen blijven wonen met zijn kinderen in een hoekje van dat land. Goshen heette het daar. Jozef zorgde voor hen allemaal. Als hij er niet geweest was, hadden ze allemaal moeten sterven van honger. En hij is gered van de honger. Tevens is er nog een heel mooi, gelukkige tijd gekomen. Ja, maar toen Jacob eindelijk, ja, hij ging sterven. Maar Jacob was helemaal niet verdrietig, hoor, dat hij bijna moest sterven. Want hij wist dat er eens een tijd zou komen die nog veel mooier en gelukkiger zou zijn. En dat er dan een koning zou komen die nog veel beter voor de mensen zou zorgen dan Jozef dat kon ook doen. Maar wacht eens. Heel veel later. Dan zou er weer iemand op aarde zijn met wie hij net zo gauw zou gaan als met Jozef. Die zou ook geplaagd worden en uitscholden. Die zou ook verkocht worden aan slechte mensen. En hij zou ook een gevangene zijn. Maar hij zou nog veel gehoorzamer zijn dan Jozef. Hij zou God nog veel meer lief hebben. En dan zou hij koning worden. Niet over Egypte alleen, maar over de hele wereld. En dan, net als Jozef, zou hij ook heel veel mensen redden van de dood. En hij zou ze voor altijd blij en gelukkig maken in zijn koninkrijk. Aan die koning had Jacob gedacht toen hij sterven ging. En daarom was hij helemaal niet verdrietig. Want weet je wie de koning is? Dat is de Heere Jezus, die ook ons gelukkig wil maken. Mozes. Er was eens een vader en een moeder. Zij woonden in een klein huisje in het land Goshen. En er waren drie kinderen. Een groot meisje, Mirjam heette die. En dan een jongetje, 3 jaar. Hij heette Aaron. En weet je, kijk nou eens, een heel klein jongetje was daar. En die had nog geen naam, want hij was nog maar pas geboren. En met die oudste 2 jongens waren papa en mama heel erg blij. Maar met die jongste kindje, ja, dat is niet zo erg. Waarom niet? Was het dan misschien geen lief kindje? Oh ja, het was een heel lief kindje. En het was ook een heel mooi kindje. Een schat van een jongetje was het. Maar zie je, ze mochten dat kindje eigenlijk niet houden. Het kindje, die moest eigenlijk gepakt worden door de soldaten. En een groot rivier. Wat deed men dan? En de koning zei... Hij is een lelijke, goddeloze koning. Maar die vader en moeder deden er niks aan. Niemand. Ze hielden veel te veel van haar kindje. En ze mochten dat eigenlijk ook niet doen van God. Ja, dat wisten ze wel. Zo'n klein jongetje moet hij eerst opgepakt worden door de soldaten. Mijn God, die kijkt naar de mensen, wat ze allemaal doen. En vader en moeder? Nee, niet. Zij luisterden niet naar deze boze koning. Ze luisterden naar God. En ze stopten hun kindje weg in een donker hoekje van het huisje, waar de boze koning kon het echt niet vinden. En ze zeiden tegen Mirjam en Aaron: zeg, Horus, jij mag niks vertellen, hoor. Want dat kleine kindje, ja, die luistert, huilt af en toe eens. En de soldaten, die zoeken het af. Maar denk erom, wij verstoppen dat kleine kindje. Vertel het niemand. Niemand mag het weten. En denk erom dat je je mond dicht houdt. En de kindertjes zeggen: nee, moeder, wij verraden niks. En zij wilden hun broertje heel graag vasthouden. En papa ging 's morgens al vroeg de deur uit. Hij moest de hele dag werken voor die koning. En hij, ook al die andere mensen, die moesten ook werken. En weet je wat? Zij moesten stenen bakken. En van die stenen moesten ze muren bouwen en huizen en paleizen. En de hele stad moesten ze bouwen. En wie niet hard genoeg werkte, nou, die kreeg wat met de sleep. Ze mochten wel, die arme mensen, maar het helpt hun niets, want die koning speelde de baas over al die mensen. Hij en zijn knechten en de soldaten, dat waren Egyptenaren. Die hadden daar altijd gewoond, ja, in dat land. Maar die vader en al die anderen, die hadden daar niet altijd gewoond. Dat waren geen Egyptenaren. En weet je wie dat waren? Zij waren kinderen van Jacob. Weet je nog wel dat vader Jacob in Egypte, die kwam wonen daar. En Jozef, die was nog onder koning. Maar Jacob was dood. En Jozef en Ruben en Simeon en de andere broers, ze waren allemaal gestorven. Maar hun kinderen waren daar blijven wonen. En allemaal heten ze het volk van Israël. Eerst waren ze klein, maar nu niet meer. Nu waren ze een groot volk gewogen. Want iedere dag werden er kindertjes geboren. Die groeiden en werden groot. En kregen ook weer kinderen. En zo werd dat volk Israël hoe langer en hoe groter. Toen kwam er een nieuwe koning. koning in het land, die Jozef, die niet meer gerekend had, die nog nooit van hem had gehoord en ook niet wist dat Jozef het land had gered van de hongersnood. En de koning, die werd heel bang voor dat grote volk Israël. En hij dacht, dat volk, dat wordt steeds groter en groter. En straks zijn ze heel sterk en worden ze Egyptenaren. En dan willen ze over ons de baas spelen. Maar dat mag nooit. Wij zijn hier de baas. En wij blijven het, zegt de nieuwe koning. En daarom moesten alle jongetjes opgepakt werden. En wat daarmee gebeurde? Ja, dat worden we niet gewaar. Opdat het volk, ja, die werd ook niet groter. De meisjes, ja, die mochten leven. En de meisjes en de jongens, die waren niet bang voor deze koning. Maar niemand wist, toch zo'n klein, gepasgeboren jongetje. Die moeder hield het goed verstopt. 3 maanden lang. Maar toen ging het haast niet meer. Want het kindje huilde heel soms en had... Drie maanden lang. En toen kon het niet meer. Want het kindje bleef constant huilen. En het had zo'n harde stem. Je kon het op straat horen. En dan, ja, daar liepen soldaten van de koning op straat. En als die dat kleine kindje hoorde, dan komen ze binnen om dat kleine kindje weg te halen. En zelf dingen doen wat ze moesten doen. En dan was de moeder haar kindje kwijt. Die arme vrouw, wat moest ze doen? Ze kon er niet van slapen. Ze durfde haar kind niet langer in huis houden. En ze wist ook niet, waar moet ze ermee heen? En ze wist geen raad meer met haar kleine kind. En toen kreeg ze een heel groot plan. Ze ging naar de grote rivier dichtbij en ze plukte takjes, biezen en ze groeiden aan de kant van de rivier, van de takjes. Biezen, ja, daar gaan wij voor zorgen. Een mandje pakte ze en ze pakte het biezenmandje en legde het kleine kindje in het biezenmandje. Maar het was nog niet klaar, want er waren allemaal klaar in dat wiegje. En daar zaten allemaal open plekjes in. En de moeder, die pakte daar... pakte hij van alles en hij zorgde dat dat kleine wiegje helemaal dicht werd. En het kindje die werd aan de kant van de rivier neergelegd. En het kindje viel in slaap. Ja, zij nam de biezen. En ze ging ermee naar buiten. En ze ging met Mirjam, met het kleine wiegje mee. Maar de moeder, ja, die verdronk haar jongetje niet. Alleen aan de kant van het water. En moeder, die maakte dat ze wegkwam. Maar het meisje, die ging heel voorzichtig tussen de struiken in. En die hield de kleine biezenkistje, houdt ze in de gaten. De baby die daar nog rustig ligt, ze let er vroeg op. En de moeder, die ging naar huis. Het water, dat was niet diep. Het wiegje dreef. Nu het wiegje op het grote water. Het leek een bootje. En dat bootje lag het kindje te slapen. Wat zou er met hem gebeuren? En moeder van het jongetje keek op naar de hemel en zei: O lieve Heer, alsjeblieft, nu moet u ons zorgen. U moet ons helpen. Wil mijn kind bewaren. Ik weet niet hoe het verder moet. Ik durf niet meer. Maar als u voorgoed voor mijn kindje zorgt, dan komt alles goed. Dan komt er geen kwaad over. En de moeder ging weg. Maar Mirjam, die ging niet weg. Die bleef achter bij het water. Ze kroop tussen de struiken en keek naar het wiegje. En zij wilde weten wat er eigenlijk met haar broertje ging gebeuren.

0: iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
1: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis, in de auto of op het werk.
0: Met het oog op zondag op verzoek. Met Miri Lahey.

Een heel goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom weer bij Oogradio met het programma Oog op Zondag op Verzoek. Mijn naam is Mary Lahey. En als u een verzoekje heeft, kunt u vanaf nu bellen met 050-573-4159. Dit is mijn eigen telefoonnummer en u krijgt dan Roelie of mij aan de telefoon. Facebook en gastenboek gebruiken kan natuurlijk ook. Om 9:30 kunt u weer luisteren naar de wekelijkse overdenking. Vandaag wordt die verzorgd door voorganger Arjan Zanting van de Vrije Baptistengemeente. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

Jans die vraagt een lied aan voor iedereen die luistert. En net als sommige anderen heeft zij een vast lied waar ze graag naar wil luisteren.

Jacoba doet de groeten aan Wouter en Gina, Tineke en Appie, Kitty, Nieske, Greetje, Tineke Wening, Antoinette en Michiel, Truus, Mary, Roelie, Dirk en Anita, Francine, Krienhilde en alle luisteraars, speciaal ook degene die vaak een lied aanvragen voor Jacoba en die zij aan de telefoon krijgt.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek, met om 9:30 een overdenking.
3: De leukste zender in de stad, op de kabel en FM. Bij je thuis, in de auto of op het werk.
2: Met het oog op zondag op verzoek, met Mary LaHaye.

Hartelijk welkom weer mensen bij het tweede deel van Oog op Zondag op Verzoek. Zoals gewoonlijk gaan we natuurlijk weer beginnen met muziek.

Martijn, die doet de groeten aan ons in de studio. Dankjewel aan Bewogen Hart, Ria en Seco. Roelie, Jacoba, Bea, Thuishoor, Bert en zijn gezin, Ina Noorder, Herstelgemeente, Truus, Mary, Jacoba en alle luisteraars een gezegende zondag.

Ina Noorda, die doet de groeten aan ons in de studio, aan de herstelgemeente, Jacoba van Maurik, Renske, Janni, Trein en alle luisteraars.

De Roelie die doet de groeten aan alle luisteraars en wenst alle zieken veel beterschap en sterkte. En ook Roelie heeft een lied dat ze graag elke week wil horen.

Kitty de Vries. Die doet de groeten aan ons in de studio, aan Jacoba van Maurik, Antoinette en Michiel, Herstelgemeente, Gretje en Henk, Tineke Wening, Nieske en alle luisteraars.

0: Dan luisteren we nu naar voorganger Arjan Zanting.
1: Goedemorgen. In al die jaren dat ik nu actief ben in de kerk, klinkt met regelmaat het zinnetje: we willen meer van God. En dat is in zichzelf een prachtig verlangen. Ik heb er wel altijd meteen een soort van disclaimer bij. Want het is belangrijk om daarbij te beseffen dat dit tegelijkertijd betekent dat er minder van jezelf zou moeten zijn. En daar wringt het nog wel eens. Meer van God is minder van jezelf. Klinkt misschien niet populair in een wereld waarin het vooral draait om jouw vervulling, jouw ontplooiing. En zelfs in onze christelijke bubbel, Gods plan met jouw leven. Jezus zelf doet een hele krachtige uitspraak over dat meer en minder. Die in eerste instantie van toepassing is op zijn leven, maar die ook van toepassing is op ons. Ik wil graag met jullie lezen uit Johannes 12, vanaf vers 20. De context hiervan is dat het een paar dagen voor het Pesachfeest is. Het Joodse paasfeest waarin de Joden de bevrijding uit de slavernij uit Egypte vieren. Het is druk in en om Jeruzalem. Met pelgrims die het Pesachfeest in Jeruzalem willen vieren. En de opwinding neemt toe als duidelijk wordt dat Jezus ook in de buurt is. En hij wordt vervolgens op Palmzondag in Jeruzalem onthaald als koning. De mensen roepen Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. Maar Jezus is zich op dat moment al volledig bewust van het feit dat juist met dit Pesachfeest hij niet zozeer de aardse koning van de Joden zal worden, maar dat hij zal sterven. En zijn leven zal geven voor Joden en de andere volken. En dat zijn lijden en sterven de weg zal openen naar het echte koningschap. Laten we het lezen. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem, Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus kwam en zei het tegen Andreas. En Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik zeggen, Vader? Verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Het staat er in eerste instantie een beetje raar. Het lijkt erop alsof Jezus de vraag van Andreas en Filippus helemaal niet beantwoordt. Die komen vertellen dat er enkele Grieken zijn, buitenlanders, die zich duidelijk voelen aangetrokken tot de God van Israël. Een gaaf iets, zou je zeggen. Kansen voor het koninkrijk. Maar in plaats van te zeggen, wat bijzonder, breng ze bij me en ik zal met ze praten, gaat Jezus zomaar verder met een aantal uitspraken over tarwe, over leven en dood, over dienaren en meesters. Waarom doet hij dat? Wat wil hij zeggen? Nou, er zit wel degelijk logica in. En dat is, buiten zijn vrijwillige offer aan het kruis om, kan Jezus niets voor deze heidenen betekenen. Zoals een graankorrel sterven moet om vrucht te dragen, zo kan Jezus alleen vrucht dragen door de dood heen. Nieuw leven kan alleen ontstaan door de dood heen. Dat werkt bij de tarwekorrel zo, dat werkt bij Jezus zo. En pas na Jezus' dood zal er echt veel vrucht zijn. In andere woorden, als de Grieken hem willen zien, als ze ten volle willen profiteren van wat hij in de wereld kwam doen, dan is zijn logische respons om hen niet nu te ontmoeten, maar om door te gaan en het werk te volbrengen dat de Vader hem gegeven heeft. Want alleen door dat werk te volbrengen, door te sterven aan het kruis, zouden de Grieken en de Joden en de Groningers hem niet alleen kunnen zien in één ontmoeting, maar hij zou ze daardoor volledige en onbeperkte toegang kunnen geven tot zichzelf en tot de Vader. Dat is zoveel groter. En het is ook voor jou en voor mij.

En nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Of in andere vertaling, Jezus zei, ik moet nu bijna sterven. Ik ben bang. Zal ik bidden? Vader, red mij uit de dood. Zijn ziel, dat wil zeggen hij zelf, is hevig verontrust. Hij is bang. En in deze nood bidt Jezus heel concreet, Vader, verlos mij uit dit uur. Vader, red mij van de dood. Maar meteen daarna volgt toch ook de overgave. Nee, want ik ben juist op aarde gekomen om te sterven. En daarom bid ik, Vader, laat aan iedereen uw grote macht zien. Jezus is gekomen om zijn leven te geven voor Joden en Grieken. En hoewel de weg van Jezus door dood en opstanding heen een unieke en heftige weg is die hij in zijn eentje ging, is hij daarmee tegelijkertijd heeft hij een pad gebaand waarlangs zijn volgelingen hem kunnen volgen. Als ze hem echt willen zien, ook de Grieken, als ze hem echt willen leren kennen en begrijpen wat hij voor hen betekent, dan vraagt dat om bereidheid om ook op dezelfde manier als hem geplant te worden. Ook wij dienen als de tarwekorrel te sterven. Want als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Want als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Ook wij worden geroepen om graankorrels te zijn. Om te sterven in de aarde. Maar wat betekent dat dan? Het beeld van de tarwekorrel laat zien dat ware kracht niet ligt in vasthouden, maar in overgave. En dit kan ons raken op verschillende gebieden van ons leven. Eerst is ons verlangen naar controle. Oh, we willen zo graag zelf de touwtjes in handen houden. Maar echte vrijheid komt wanneer we ervoor loslaten en vertrouwen op God. Het gaat ook over onze trots en ego. We willen zelf sterk zijn. Maar Paulus zegt, wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. God werkt juist door onze zwakheid en kwetsbaarheid heen. Het raakt ons idee van succes. In deze wereld draait succes om prestaties en status. Maar Jezus leert ons dat het ware succes ligt in ontvangen, beantwoorden en doorgeven van zijn liefde. En ook daarin kun je zomaar te maken krijgen met een hang naar prestaties. Geestelijke prestaties. Voor Jezus. Maar misschien ook wel een beetje voor jezelf. Het raakt onze identiteit. In de wereld wordt identiteit vaak bepaald door werk of status of uiterlijk. Maar onze ware identiteit ligt in Christus. En ons geloofsleven. Soms proberen we in eigen kracht te leven en te geloven. Terwijl God ons uitnodigt om dagelijks afhankelijk van hem te zijn. Dus dit alles, ja, het moet de grond in. Het moet sterven met Christus. En ja, het is nogal rigoureus. Dus hebben we de moed om slechts graankorrels te zijn? Hebben we de moed om niet op onszelf gericht te blijven? Niet om onszelf te vertrouwen, maar om ons in kwetsbaarheid afhankelijk te maken van anderen? Van God? God zoekt geen perfecte mensen. Hij zoekt mensen die bereid zijn zich over te geven aan hem. Hij werkt juist door onze zwakheid heen. Zodat het duidelijk is dat de kracht niet van ons komt, maar van hem. De kern van ons geloof is deze paradox. Door te sterven, leven we. Door los te laten, ontvangen we. Door zwak te zijn, worden we sterk. Jezus ging ons hierin voor. En hij roept ons om hem na te volgen. Laat ons uitstrekken naar die diepe vreugde en kracht die alleen komt wanneer we minder worden van onszelf en meer van hem. Amen.

schrok, want ze was over tijd. Liet zich zelfs van de trap afvallen. Maar wat ze ook deed, ze raakte mij niet kwijt. Mijn vader heb ik nooit gezien. Die was voor mijn geboorte weggerend. Werd ongewenst geboren. Geen gezin waar ik bij hoor. Die liefde heb ik nooit gekend.

Tineke Wening, die doet de groeten aan Jacoba, Kitty, Greetje en Henk, Antoinette en Michiel. En onze in de studio, dankjewel. Ook alle luisteraars doet zij de groeten.

Dat was het dan alweer voor deze morgen. De tijd is alweer bijna voorbij. Ik hoop dat u genoten heeft van het programma. En wilt u deze komende dagen al een plaat of goed aanvragen voor volgende week? Dan kan dat of via de computer www.oogopzondag.nl en dan in het gastenboek schrijven. Maar het kan ook op Facebook. Daar staat het gewoon onder mijn eigen naam. En de overdenking, als u dat wil, kunt u die thuisgestuurd krijgen gratis. En mocht u naar aanleiding van de overdenking vragen hebben of iets door willen praten, dan kan dat ook. Dan belt u met 050-573-4159. U kunt het dan met mij bespreken of met een van de andere voorgangers. Of misschien wilt u wel om een hele andere reden met een voorganger praten. Dat kan natuurlijk ook, geldt hetzelfde telefoonnummer. Na het nieuws kunt u luisteren naar Truus Okke met het programma Dank u voor deze nieuwe morgen. En ik wens u nog een fijne en gezegende zondag toe.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zondagmorgen van 10 tot 11 dank u voor deze nieuwe morgen. Een gedicht, de agenda en veel muziek met Truus Okken. Dank u voor deze nieuwe morgen.

Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Oog, bij het programma. Dank u voor deze nieuwe morgen. Voor degene die op dit moment voor het eerst dit programma hoort, mijn naam is Truus Okken, presentator, samensteller van dit programma het komende uur. En de techniek wordt verzorgd door Mary LaHaye. Het is een vakantieperiode en dat geldt dus ook voor ons team die elke zondagmorgen paraat staat om programma's te verzorgen voor de zondagmorgen. Onze programma's hebben we hiervoor aangepast. In mijn programma heb ik dus de mededelingen van de stichting Open Doors, een gedichtje, de kerkelijke agendapunten en de meedenker er niet bij gedaan. Maar hoe ziet mijn programma er dan wel uit? De muziek die ik laat horen is non-stop muziek. Gewaardeerde songs door de luisteraars en dan hoop ik dat mijn keuze deze keer goed is geweest.

De tijd is weer voorbij van het uur. Dank u voor deze nieuwe morgen. Jullie hebben kunnen luisteren naar dit vakantieprogramma met diverse songs. Mijn naam is Truus Okken en de techniek is door Mary Lahey verzorgd. Nog een hele fijne dag, zeker een hele gezegende week. En dan maar weer tot de volgende keer. Doei!

0: Godver.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel was verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Oog Radio.
5: In de Schijnwerper, uw wekelijkse muziekmagazine van de regionale seniorenomroep. In de Schijnwerper is iedere zondagochtend te beluisteren van 11 tot 12 uur via Oog Radio en de livestream van RSO. In de Schijnwerper.

0: Van harte welkom, dames en heren, bij de eerste in de schijnwerpen van het nieuwe radioseizoen. En we dachten, dat kunnen we maar op één manier doen. En dat is...
1: met theater.
0: Theatraal. Theater. Ja.
1: We gaan het hebben over theater.
0: Ja.
1: In de popmuziek.
0: Absoluut.
1: Hoe leuk is dat?
0: Geweldig.
1: Een heel bijzondere opening.
0: Ja.
1: Ja.
0: P. de Grand Amour van La Fabienne.
1: We weten niet wat ze bedoelt.
0: We weten niet waar die P voor staat.
1: Maar het leuke is wel... je wordt gewoon in een soort van stemsessie gezogen, hè? Van de orkestbak.
0: Ja, het is fantastisch. En ja, je hoort alle instrumenten voorlangs voorbij komen. Het is echt bijna een symfonieorkest. Dan de stem die alle toonhoogte bereikt van Lara. Ja, en uiteindelijk gaat het over de intense liefde, hè? De kracht van de liefde, Fien.
1: Fijn, dank je.
0: Ja, daar gaat het over.
1: Dank voor het uitleg.
0: Grand amour, de grote liefde.
1: Zeker. Dus nou, waar alles om draait.
0: Daar draait alles om. En dan gaan we dus een uur lang gaan we dit soort liedjes draaien. Theater, veel, heftig.
1: Bombastisch.
0: Maar geweldig.
1: En maximaal. Ja. Ik dacht, laten we gewoon met haar soort van haar gelijke opgaan. Celine Dion, is dat een idee?
0: Oh, dat is goed.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Die zijn wel aan elkaar gewaagd, vind ik.
0: Absoluut. Ja. Een grote hit trouwens van Celine.
1: It's all coming back to me now.

0: Celine.
1: Celine Dion.
0: Ja, gemaakt door...
1: Ja, het is geschreven door James Tymon al in 1983. En het was eigenlijk bedoeld voor Meatloaf.
0: Oh.
1: Ja.
0: En het is van haar album...
1: Falling Into You.
0: Of Falling Into You, ik wil zeggen All By Myself. Staat er ook
1: ja,
0: op,
1: dat staat
0: toch?
1: Erop. All By Myself, Falling Into You. It's All Coming Back To Me Now. Dus ja, er staan zoveel hits op dat album. Wat kijk je?
0: Is het ook de Titanic? Of is dat later?
1: Ook is dat ook weer? Oh, My Heart Will Go On.
0: Ja.
1: Ik moet even denken, Titanic.
0: Ja.
1: Nee, die staat er niet
0: later,
1: op. Dat is later.
0: Ja.
1: Maar te gek.
0: Nou, theater toch.
1: Dit is een
0: en
1: al theater.
0: En het leuke is, jij speelt hem op je piano. En jij zegt...
1: Nou, het is niet heel erg moeilijk te spelen, zeg maar.
0: Maar dat is dus fascinerend. Het heeft dus kennelijk een redelijk eenvoudige melodielijn.
1: Ja, ja.
0: Maar het was helemaal opgezweept met windjes en bliksem. En...
1: Ja, ja. Maar het thema, het terugkerend thema, ook in de videoclip, is de dood.
0: Ja.
1: Wat kun je de clip nog herinneren van Celine?
0: Ja, maar niet de dood zozeer.
1: Nou, de clip van Celine begint met een man die op zijn motor omkomt bij een crash.
0: Oh, ja.
1: En Dion wordt in de rest van de clip achterna gezeten door het beeld van haar geliefde.
0: Klopt.
1: Dus de dode man.
0: Ja.
1: En ze ziet hem in de spiegel, op foto's.
0: Nou ja, en het leuke, de volgende, daarna, Importance of Being Idle, gaat ook over een soort van Noord-Ierse begrafenis, zwart-wit.
1: Ja.
0: Dus dat is wel...
1: Passend weer, hè?
0: Heel mooie...
1: Combi.
0: Ja, combi. Oasis.
1: Oh, goed dat je even zegt.
0: Mijn favoriete pechbroertjes natuurlijk. Dit is mogelijk hun grootste hit voordat zij weer uit elkaar gaan, vallen. In 2009. En deze tekst is gewoon ontstaan uit een soort van luiheid. En ik vind werkelijk waar, zeg maar, elke zin is gewoon zo mooi... Hij vraagt dan bijvoorbeeld, Noel... Hij vraagt dan, begging my doctor for one more line. Dat gaat over dat hij nog één lijntje cocaïne wil. Mm. En dan zegt de dokter, oh boy, words fail me. Zo van, jongen, ik heb hier geen woorden voor. Waar ben je mee bezig? Ja, ik vind dit wel heel mooi.
1: Ik zie het aan je.
0: Ja, ik word hier heel blij van. Ja. Heel leuk. De clip wordt enorm gedanst door een... Ierse acteur die ook heel erg bekend is van de film Notting Hill. Die
1: dan
0: heet het in zijn onderbroek en zijn foute haar.
1: Oh ja, ja, ja. Ja, snap het.
0: Gewoon leuk.
1: Leuk.
0: Ik vind het leuk. Wanneer komen ze naar Nederland? Dat is wat ik me afvraag. Maar goed, dat terzijde.
1: Nou, je kunt ook ergens anders heen, toch?
0: Ja, ga ik niet doen.
1: Oh. Nee. Oké, dan gaan we naar een... Want ik ben gewoon naar Düsseldorf gegaan voor een artiest.
0: Ja, jij wel.
1: Ja, ik wel.
0: Ja.
1: Hé, wat gaan we doen? Want we hebben echt zoveel theater in de lijst. Alles is te gek.
0: Ik zeg Gaga en Beyoncé.

0: ik moet even bijkomen. Geweldig vind ik dit.
1: Heftig deze twee.
0: Heel twee heftige songs.
1: Vinden wij heel leuk. Dit.
0: Heel leuk, ja.
1: Allebei. Ja. Het is... We hadden het over, het is allemaal toxisch. We vallen allemaal. We gaan dood.
0: Grote liefde.
1: Dus we gaan keihard dood. En we zijn heel erg lui. Dat is een beetje het thema tot nu toe. Toxic uit 2003.
0: Ja.
1: Britney, hè?
0: Britney Spears.
1: Opgenomen in Stockholm, zei je?
0: Ja, opgenomen in Stockholm. En Britney Bitch wordt er ook wel is een ander liedje van haar.
1: Even, hè? Waarom moet ze dit opnemen in Stockholm? Snap
0: nou,
1: je dat?
0: Jawel, dat snap ik wel. Want daar zit dan de producer.
1: Oké.
0: En ja, zo gaat dat in die wereld.
1: Oké, helemaal goed. Ja. Wist je dat Gaga haar emotionele connectie met het nummer telefoon niet zo goed was? En dat die eigenlijk geschreven was voor Britney?
0: Auw! Ja, ja, ik vind ook wel dat je dat kan horen. Dat het een beetje een Britney-vibe heeft.
1: Ja. Britney heeft het afgewezen. En dan regelt ze Beyoncé voor een soort van die rap samenwerking.
0: Oh, Lady Gaga zou het nummer zingen met Britney?
1: Ja, ook. Ja, of voor Britney of met Britney is ook nog een optie geweest. En uiteindelijk doet ze het zelf, maar haar emotionele connectie met het nummer is niet helemaal lekker. En daar wijdt ze verder niet over uit. En het nummer gaat er eigenlijk over dat ze altijd zo druk is met muziek en haar werk. En dat ze haar werk zo leuk vindt dat ze vergeet om ook uit te gaan.
0: Hoe doe je uit te gaan?
1: Nou, lekker uitgaan 's avonds.
0: Oh, gewoon lekker gewoon ontspannen, relaxen, leuke dingen doen.
1: Ja, ja, maar dan toch wel echt, zeg maar, in nachtclubs.
0: Ja,
1: dat is wel de
0: associatie. Ja, ja, ja.
1: Kennelijk is daar voor haar, ligt daar een, nou ja, een spanningsveldje.
0: Ja.
1: Ja, hele heftige clip.
0: Ik kan me dat niet meer zo goed
1: herinneren. Maar niet uit.
0: Misschien keek ik toen geen clips meer.
1: Nee. Heel heftig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, we gaan naar twee duetten, dachten we maar, achter elkaar.
1: Heel fijn.
0: Dit zijn bombastische duetten, maar wat leuk. Welke gaan we doen maar, hè?
1: Beginnen we met onze Nederlandse Floor en Henk?
0: Ja,
1: ja,
0: dat vind ik echt te gek.
1: Ja.
0: Uit de musical The Phantom of the Opera en dan hun versie, die heel erg bekend geworden is door beste zangers. Wereldwijd trouwens bekend geworden door YouTube. Ja, we gaan gewoon luisteren.

0: ga ik los.
1: Geweldig.
0: Het is toch fantastisch? Ja. Het is over de top.
1: Bombastisch.
0: Bombastisch, maar man.
1: Lekker hoor.
0: Heerlijk.
1: Ja, theater, toch?
0: Heel erg theater.
1: Ja. Nou, Phantom.
0: De Phantom. Ja, de Phantom of the Opera. Is trouwens gebaseerd op een Frans-Gotische horror. Mm-hmm. Uit 1909-1910. En uiteindelijk is er een musical van gemaakt, Andrew Lloyd Webber. En The Phantom of the Opera, dat was dus een song uit die musical. Henk Poort speelde ooit in Nederland de hoofdrol met onder andere de andere hoofdrol Christine door Joke de Kruijf. Ooit gezien in Scheveningen. En ja, deze versie, bekend geworden door beste zangers, en wat ik hier zo fantastisch aan vind, Delphine, is dat het gewoon live gezongen werd.
1: Ja, dit is...
0: En Floor Jansen, de zangeres van Nightwish, eigenlijk metalband, maar zij is opgeleid, klassiek opgeleid, hoor je ook, hè, hoe ze zingt.
1: Ja, wij vinden dat gewoon een heel leuk programma, vanwege dit soort...
0: Ja, het is weer begonnen trouwens. Moet nog zien, hoor. Ik heb het nog niet gezien. Het is wel weer begonnen. Ik neem het altijd op, dan kijk ik terug. Maar ja, geweldig.
1: Ja, maar juist dit soort resultaten, dat is wat die hele show leuk maakt.
0: Absoluut,
1: toch?
0: Ja, fantastisch. Ja. Ja, en daarna zo'n andere fantastische knaller.
1: Ja, keiharde klassieker Freddy, die natuurlijk een paar solo acties doet. Dit is dan al in 87 opgenomen. Hij had al een bewondering voor opera en voor Montserrat Caballé.
0: Ja.
1: Zij was al behoorlijk... Op leeftijd, zij is 85 geworden en in 2018 overleden. Ze leeft niet meer, maar dit wordt dan een keiharde hit. Het was al in Nederland, scoorde het veel hoger dan in Engeland. Vind ik al bijzonder. En het wordt dan in 92 vanwege de Olympische Spelen... Ja. Wordt het nog weer een grotere hit.
0: Ja, dat vond plaats in Barcelona, de Olympische Spelen in 1992.
1: Ja. Ja, we hebben wel een beetje achter de schermen een beetje een battle gevoeld. Want ik wilde ook wel heel graag innuendo.
0: Ja, klopt.
1: Gaat nog wel een keer lukken.
0: We hebben bijna geknokt, hoor.
1: Nee, maar dat gaat nog wel een keer lukken. Gewoon niet.

0: Nu,
1: nee.
0: Dit was een buitenkansje, deze combi.
1: Geweldig, toch?
0: Ja.
1: Ja. We gaan nu naar twee liedjes achter elkaar die echt heel veel raakvlakken hebben. Daar ga ik straks wat over vertellen. We gaan eerst naar ABBA. En dat is van het album Die Album. En dat is ook wel de mini-musical genoemd. En dit liedje is misschien niet heel erg bekend, maar het is zo prachtig. Het heet I'm a Marionette.

0: twee liedjes achter elkaar die ook heel veel raakvlakken hebben.
1: Ja, jouw keuzes, hè?
0: Ja, mijn keuzes. De eerste, I'm a Marionette, ik zei het al, van het album The Album. En dat is eigenlijk een mini-musical. En die mini-musical heette The Girl with, with the Golden Hair. En wat zo mooi is, dat is ook een zin uit het liedje Thank You for the Music. Want dan zingen ze I am the girl with the golden hair. Dat is natuurlijk Anita.
1: Ja.
0: En op dit album staan ook dus Thank You for the Music, I Wonder. En dit nummer, I'm a Marionette, was de B-side van het liedje Take a Chance on Me.
1: Oké, heel goed.
0: Uit, moet ik even goed zeggen, 78.
1: Ja, en dan uit 84, ontzettende hit, One Night in Bangkok.
0: Marionette.
1: Ja, musical Chess.
0: Ja.
1: Door Tim Rice, Benny Anderson en Björn. Nou ja, hele ingewikkelde achternaam.
0: Ulvaeus.
1: Ja, ja. Ja, dat is de connectie met ABBA natuurlijk.
0: Absoluut.
1: Keiharde hit. Top in de charts in Zuid-Afrika, Nederland, West-Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Australië. Nummer 3 in Canada en Verenigde Staten. En nummer 12 in Verenigde Koninkrijk.
0: Ja, het was een musical, hè? Chess. Is ook in Nederland uitgekomen. En een van de allerbekendste liedjes van ook die musical is I Know Him So Well. Die ken je vast ook nog wel.
1: Yeah.
0: Alleen Page en Barbara Dixon, ook heel erg wereldwijde hit geworden. Echt zo'n, bijna zo'n ABBA-duet was het.
1: Ja, maar dit is ook leuk, vind ik. Want dit is een soort van rap, pop. Nou ja.
0: Ja, en je hoort
1: en dan
0: heel
1: toch een beetje Aziatisch.
0: Ja, dat Aziatisch hoor je er ook in, hè? Te gek
1: grappig,
0: gedaan,
1: hè?
0: Hoor.
1: Ja, leuk.
0: We gaan naar een liedje wat ook gebruikt is in eigenlijk een film. En daarna werd het een musical, toch?
1: Ja, volgens mij klopt dat.
0: Ja, Lion King hebben we het over.
1: Ja, Elton.
0: Ach,
1: we zaten even toch van nog een beetje met de laatste in de lijst. En eentje weer uit en deze er weer in. Theatraal, dat is wel gewoon Elton.
0: Absoluut.
1: En Benny and the Jets hebben we relatief kort geleden nog gedaan.
0: Ja, en I'm Still Standing ook.
1: Ja, en we hebben ook wel eens die met Kiki D, hebben we ook wel eens gedaan.
0: Ja,
1: dus hij is wel goed aanwezig bij ons.
0: Zeker weten.
1: Ja, Circle of Life, hè?
0: Zeker. Gaan we doen.

0: hou enorm van tekenfilms. En eigenlijk kan ik er ook niet zo goed tegen.
1: Iedereen moet hier om janken.
0: Ja.
1: Omdat die foute oom Scar dan zijn nagels zet in papa. Niemand kan hier tegen.
0: Verschrikkelijk.
1: Horror.
0: Ja.
1: Ja. Slapeloze nachten.
0: Ik denk dat heel slecht. Net zoals Beauty and the Beast. Zing 1, zing 2.
1: Je moet al janken om die lelijke... Je hebt ook van die hele lelijke, recentere Lilo en Stitch. Daar moet ik al om janken.
0: Minions,
1: je moet janken om de Minions. Om die meisjes die alle drie wees zijn.
0: Ja, hou op.
1: Walgelijk. Ja. Echt, hou op.
0: Theater is dit allemaal, jongens.
1: Ja. Ja, we zijn een gewillig slachtoffer.
0: Absoluut. Ja. Nou, we hebben, denk ik, genoten van een uur lang theatrale muziek. Ja, veel bombastisch. Liefde, grote liefdes, dood, ellende.
1: En toch ook heel veel schoonheid daarin.
0: Absoluut.
1: We gaan met iets heel moois eindigen.
0: Ja, heel mooi.
1: Want jij en ik waren bij Noorderzon. Bij een lezing over... Dus eerst hiphop, ja. Maar daarna over jazz.
0: Ja, dat was niet daarna, maar een week later of zo.
1: Een week later.
0: Ja.
1: En toen hoorden wij een heel mooi muziekstuk van Alice Coltrane.
0: Ja, ooit getrouwd met John Coltrane. En de Nederlandse saxofonist Benjamin Herman was de gast. En hij zei, ja, dit nummer, als ik maar één nummer nog mag draaien in mijn leven, dan is dat dit nummer.
1: En toen zei ik, dat is echt zo bijzonder, wij keken elkaar aan, theater,
0: ja.
1: Zeiden we. En ik heb hem te plekken, heb ik hem in deze lijst.
0: Ja, en we hadden ook allebei kippenvel.
1: Ja.
0: Het is wonderschoon en daarmee gaan we afsluiten het uur over theater, de start van het nieuwe radioseizoen. En heel graag... Tot de volgende keer.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaken rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
6: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Radio.

0: luistert naar De Platenkast. Een programma van Ben Striesenau en Regina van der Werf. Deze week opent Ben zijn platenkast.
1: Spanning en sensatie, magie en mysterie, goochelaars en tovenaars. Een muntje dat blijkbaar achter je oor wordt weggetoverd. Of iemand die bij de kaarttruc precies weet welke kaart je hebt gepakt. Of nog spannender, iemand die vastgeketend wordt en ongedeerd tevoorschijn komt. Die momenten waarvan je denkt, hoe doen ze dat toch? Dames en heren, deze week neemt De Platenkast je mee met de Magical Mystery Tour.

Wie anders dan de Beatles zorgen voor een themasong voor deze platenkast? Vol magie en mysterie. Het nummer werd geschreven naar aanleiding van jeugdherinneringen in een tijd waar de buurtkinderen in een bus gezet werden, niet wetende waar de reis naartoe zou gaan. Voor we verder gaan met deze mysterieuze tour, is er iemand die zich graag wil voorstellen. Luister maar.

Als er een goocheltruc voor je ogen meerdere keren wordt gedaan, je kan er maar niet achter komen hoe het werkt. Denk je dan misschien, ben ik nou gek? Madness was dan ook de band die je net hoorde, en zij stelden je voor aan The Wizard, oftewel een tovenaar. Want wat is een degelijke mystery tour nou zonder tovenaar? We zijn in deze tour aangekomen bij Olivia Newton-John, en zij geeft in het volgende nummer aan: als je gelooft in een beetje magie, komen je mooiste dromen misschien wel uit.

Het nummer Magic gaat over geloof in eigen kunnen en je eigen magie creëren om je dromen uit te laten komen. Daarna was het de beurt aan Sting. Hij zong met zijn band The Police. Hij vindt dat alles wat zijn vriendin doet magisch is. Hij is blijkbaar helemaal door haar betoverd. Dat komt goed uit, want hij schreef het voor zijn huidige vrouw.

zijn aangekomen bij een van de meest fascinerende mensen in deze tour. Harry Houdini. De beroemde Hongaarse goochelaar en boeienkoning. Geboren Erich Weiss vernoemde hij zich naar de beroemde Franse goochelaar Houdin. Uiteraard kennen we Houdini als iemand die zich liet boeien en om elke keer weer eruit te ontsnappen. Ook al zat hij bijvoorbeeld opgesloten in een postzak of een kist of zelfs allebei. Hij blijft tot de dag van vandaag een van de meest bekende goochelaars en illusionisten. Dua Lipa heeft het als onderwerp voor een van haar bekendste hits. Maar hoe verklaar je dan zoiets mysterieus? Coldplay, die heeft het antwoord. Luister maar.

Antoinette Sting, die betoverd was door een vrouw. En Wilson van Hart verklaart aan haar moeder, die haar toch oproept om toch weer naar huis te komen. Probeer het nou te begrijpen, moeders. He's a magic man.

De Magic Mystery Tour houdt even stil bij het hoofdstuk witchcraft, oftewel hekserij. Hekserij is het gebruik van magie door iemand die een heks wordt genoemd. Traditioneel betekent hekserij het gebruik van magie om bovennatuurlijke schade of ongeluk aan te brengen aan anderen. En dit blijft de meest voorkomende wijdverspreide betekenis. Het heeft in culturen gediend om de aanwezigheid van het kwade te verklaren. Don Henley van de Eagles weet zeker dat hij een behekste vrouw is tegengekomen. Luister maar eens naar Witchy Woman.

In de film Highlander, met onder andere Sean Connery, gaat het over een groep onsterfelijken die het vaak letterlijk met elkaar aan de stok hebben door de eeuwen heen. In de film noemt een hoofdpersonage dat onsterfelijkheid als a kind of magic. Queen-drummer Roger Taylor werd erdoor geïnspireerd en hij schreef A Kind of Magic, wat je net hoorde.

Stel je voor een man met een zwart rockkostuum en een hoge hoed. Hij neemt zijn hoed af en hij zwaait er overheen met een toverstaf. Waarschijnlijk zegt u in het hoofd dan nu wel abracadabra. En hij trekt zo een konijn uit zijn hoge hoed. Daar zong Steve Miller Band over net. Santana's Black Magic Woman is afkomstig van het album Abraxas uit 1970. Abraxas wordt in bepaalde theorieën gezien als de oppergod of de bron van het universum. Het zou ook de oorsprong zijn van de spreuk abracadabra. In de oudheid, zo rond het jaar 200, werd abracadabra gebruikt als een medische toverspreuk. En hiermee werd dus de oppergod aangeroepen om ziektes te verjagen. In het Aramees betekent het zoveel als ik zal creëren als ik spreek. Wat dan weer handig is als je konijnen uit een hoed wilt toveren.

De tweede bezweringsspreuk is Hocus Pocus. Dat was de titel van de hitsingle van Focus met Jan Akkerman en Thijs van Leer. Het nummer schopte het tot de 9e plek in de Billboard Hot 100 in begin jaren 70. Aan het einde van deze Magical Mystery Tour spreken wij met Creedence Clearwater Revival nog gauw even een spreuk uit, zodat u de volgende week gewoon weer naar ons luistert. Want dan zijn wij er uiteraard gewoon weer. Voor nu een fijne dag verder en een heel goed weekend.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen, zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
3: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.
4: Welkom bij Anno 1900. Het muziekprogramma van RTV RSO dat teruggaat in de tijd. In Anno 1900 draaien we mooie muziek uit een heel bijzonder jaar. Deze week gepresenteerd door Regina van der Werf. Stap in de tijdmachine van RTV RSO. Terug naar het jaar
5: 1965.

0: Welkom bij anno 1900 in het bijzondere muziekjaar 1965. We zijn gestart met een Griekse Sirtaki-klassieker met muziek van Mikis Theodorakis uit de film Zorba de Griek uit 1964 met Anthony Quinn in de hoofdrol. Het nummer werd in heel Europa een grote dansrage.
1: Hello.

Dat was de Britse rock'n'roll groep uit het begin van de beatperiode. Hun cover van Fats Domino's, Hello Josephine, werd een grote Benelux-hit en een vaste waarde in de vroege Britse pophistorie. Nog even een dienstmededeling. Ik zou hier zitten met Auke en mijzelf. Maar helaas, Auke had er ongemakken met een elleboog. Wij wensen hem vanuit hier heel veel beterschap. En Ben zit tegenover mij. En ik ben Regina van der Werf. En we gaan verder met muziek. Il Silenzio.

Je hoorde een instrumentale trompet ballad, geïnspireerd op de Taps-melodie. In 1965 een enorme Europese hit, vooral door de Italiaanse trompetist Nini Rossi. Rosso is het. De Nederlandse versie van de Gebroeders Brouwer werd veel gedraaid op radio en tv. We gaan naar het eerste nieuwsblok. En die gaat over de wereld, wordt Beatlemania. 1965 is het jaar waarin de Beatles hun wereldheerschappij bevestigen. Met Help en Yesterday domineren ze de hitlijsten, terwijl de film Help wereldwijd volle zalen trekt. De band maakt een muzikale overgang. Minder pure beat, meer volwassen songwriting. Tegelijkertijd groeit de beatrage in Europa. Bands als de Rolling Stones, de Hollies, de Fortunes en de Birds breken internationaal door. En in Nederland ontstaat een eigen beat scene met groepen als Q65 en de Jumping Jewels. 1965 is het jaar waarin popmuziek definitief een internationale taal wordt.

Help, de titelsong van de gelijknamige film. John Lennon schreef het als een noodkreet tijdens een periode van stress. Wereldwijd de nummer 1, hit inclusief in Nederland. En is een van de meest herkenbare Beatle-openers.

dat was You've Got Your Troubles. In een Britse harmony pop met een melancholische ondertoon. Het bereikte nummer 2 in de UK en nummer 7 in de VS. De Fortunes stonden bekend om hun glasheldere koortjes en radiovriendelijke sound.

Je hoorde Lucille Starr. En dat is een Canadese zangeres, tweetalig icoon. The French Song werd een internationale hit en een van de eerste grote Franstalige successen in Engelstalige landen. Lucille staat bekend om haar kristalheldere stem. Zij dronk Ranja met een

was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

Een Nederlandse evergreen uit de beatperiode hoorde je. Johnny Lyon, frontman van The Jumping Jewels, scoorde met Sofietje een van de grootste NL-hits van 1965. Luchtig, vrolijk en typisch jaren 60 Nederland.

The Last Time was de eerste volledig door Jagger en Richards geschreven Stones hit. Bereikte de nummer 1 in de United Kingdom. Rauw, repetitief gitaarwerk en een vroege stap richting de Stones sound die later iconisch werd.

Dat was een Caribische calypso-klassieker. Shame and Scandal werd vaak gecoverd. Trini Lopez gaf het een energieke folk-pop-twist. In Europa een grote hit, vooral door het humoristische verhaal in de tekst. We gaan verder naar het tweede nieuwsblok. Europa komt muzikaal tot leven. Eurovisie zorgt voor een schokgolf. Frans Gal wint met Poupée, de Sire Poupée de Son. Een modern popnummer dat het festival voorgoed verandert. Italië, Frankrijk en Duitsland leveren grote hits. Van Il Silenzio tot Downtown. Ook Nederland bloeit. Willeke Alberti, Ronnie Tober, Johnny Lyon en Trea Dobbs scoren grote successen. De Europese popmuziek wordt diverser, internationaler en minder traditioneel. 1965 is het jaar waarin Europa muzikaal zelfbewust wordt.

Downtown werd een gigantische wereldhit van en voor Petula Clark. Nummer 1 in de VS en top 5 in de UK. Producer Tony Hatch gaf het een grootstedelijke orkestrale popsound. Een van de meest herkenbare songs van de jaren 60. En wij hebben in de studio vastgesteld dat 1965 ook het jaar van de toeters was.

Dat was een Nederlandse danshit gebaseerd op de Jinka dansarrage. Trea Dops was een van de populairste zangeressen van de vroege Nederlandse pop. Licht, vrolijk en typisch 1965. We gaan naar het derde nieuwsblok. Het gaat over nieuwe stijlen en nieuwe iconen. In 1965 ontstaan nieuwe stromingen. Folkrock met de Byrds, calypso-pop met Trini Lopez en wereldmuziek invloeden dankzij Zorba de Griek. De Rolling Stones zetten hun eerste

0: stap richting de ruige rock die hen later definieert. Ondertussen blijft de Amerikaanse Motown-machine draaien. De Supremes, Four Tops en The Temptations leveren tijdloze hits. In 1965, het jaar van experiment, vernieuwing en het ontstaan van iconische stijlen die de rest van dit decennium zullen bepalen.
1: Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

Nostalgie. Ik was 10 jaar en je kon genieten van Willeke Alberti's meest geliefde liedjes, waarin mijn dagboek uit haar vroege carrière niet mag ontbreken. Romantisch, warm en een vaste waarde in de Nederlandse hitparades van 1965. We gaan verder met Ronnie Tober.

0: iedere avond, nee, niet iedere avond, Ronnie Tober, die in 1965 een reeks succesvolle Nederlandstalige singles uitbracht. Het is een melodieuze, klassieke slagerpoptrack die goed aansloeg bij het Nederlandse publiek.
1: Hoogkeert het publiek! Wij presenteren...

Dat was luchtige humorpop, typisch voor het cocktailtrio. In 1965 waren ze een vaste waarde op radio en tv met hun komische liedjes en theatrale stijl. Wij sluiten alweer af, dit bijzondere muziekjaar. Niet voordat ik Ben Striesenau tegenover me heb bedankt voor zijn assistentie en onze luisteraars voor het afstemmen op de regionale seniorenomroep of Oogradio. Imca Marina had haar doorbraakperiode met Harlequino. En dat is een vrolijke, theatrale slager met een circusachtige sfeer. Ze werd later een van de bekendste Nederlandse zangeressen van de jaren 60 en 70. Geniet nog even van Harlequino. En wij zeggen tot volgende week.

0: just what they'll do.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan, zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Radio.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2e manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
3: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.
4: Yo, this room's a mama. Hit it!

listen up.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
3: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.
0: Radio.

Jawel, het is net na zessen op zondagavond. Tijd voor de klassieke muziek op Oog Radio. U heeft de muziek gehoord, want achter de knoppen zit weer mijn technicus voor dienst Alexander Termeer. Waarvoor dank. En mijn naam is Jan Kooistra. En de komende 3 uur hebben we voor u weer diverse klassieke werken klaarstaan. En ook zoals gebruikelijk beginnen we met een ouverture. En die ouverture komt van de hand van Edward Hagerup Grieg. Kortweg wel Edward Grieg, zo is hij bekend. Hij is geboren op 15 juni 1843. Hij overleed op 4 september 1907. Was een Noors componist, pianist uit de romantiek. Van hem ga ik de ouverture in autumn, oftewel in de herfst, opus 21 draaien. Past wel bij het weer, vond ik. De Royal Philharmonic Orchestra is ter onderleiding van Sir Thomas Beecham.

En zo luiden wij de herfst in met de ouverture in de herfst opus 21 van Edvard Grieg. De volgende componiste, moet ik zeggen, is Clara Schumann. Oftewel, geboren als Clara Josephine Wieck, trouwde ze uiteindelijk met Robert Schumann. En dus werd het Clara Schumann. Het is een Duitse pianiste, componiste, pianodocente en uitgever. Van haar heb ik een klein werkje gekozen, een mars. Gespeeld op de piano door Jozef de Beenhouwer.

Tot zover de mars van Clara Schumann, geboren Clara Wieck, maar getrouwd met Robert Schumann in 1840. We gaan naar Michael Haydn. Johann Michael Haydn, geboren op 14 september 1737. Hij overleed op 10 augustus 1806 in Salzburg, was een Oostenrijks componist en de jongere broer van de veelbekendere Joseph Haydn. Van hem heb ik gekozen voor het divertimento voor altviool, cello, contrabas in S-dur. Het Adagio con Variazioni is het eerste deel, Menuetto het tweede deel en Presto het derde deel. Helmut Lüchel bespeelt de altviool, Rolf Deuler de cello en Barbara Sanderling de contrabas.

Tot zover het werk van Michael Haydn. De volgende man heet August Wilhelm Julius Rietz, kortweg bekend als Julius Rietz. Hij is geboren op 28 december 1812. Hij overleed in 1877 op 12 september. Was een Duits componist, dirigent, cellist en docent. Ik kwam een werkje van hem tegen, een concertstuk voor hobo en orkest in F-klein, opus 33. De uitvoerende is Han de Vries op de hobo en het Amsterdam Philharmonic Orchestra staat onder leiding van Anton Kersjes.

Ja, en zo hoorden we het werk waarin Han de Vries soleerde op de hobo van Julius Rietz. William Vincent Wallace is de componist die dit uur gaat afsluiten, geboren op 11 maart 1812. Hij overleed in oktober 1865. Van hem gaan we naar een klein pianowerkje luisteren, getiteld La Brunette, vals briljant de salon. Rosemarie Tuck bespeelt de piano. En met dit werkje gaan we richting het nieuws. En na het nieuws zijn we bij u terug.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het Koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
0: Radio.

De opening van dit uur kwam van de hand van Charles Auguste de Berrieux. Componist geboren op 20 februari 1802. Hij overleed op 1870. Was een Belgisch violist en componist. Het werk dat we beluisteren was Air in Varié nummer 4, opus 5, Monte Carlo. Gespeeld door Ayana Tsui op de viool. Zij was de soliste. Het Tsjechisch Kamerfilharmonisch Orkest uit Pardubice stond onder leiding van Michael Halas. En na dit werk gaan we door met een werk van Francesco Biscocli. En dan moet ik het even vergroten, want het zijn hele kleine letters. Hij is net na 1700 geboren en waarschijnlijk overleden na 1750. Dus er is weinig van hem bekend. Maar het was wel bekend dat hij een Italiaans componist was. Hij componeerde onder andere het concert voor trompet, hobo, fagot en strijkers en basso continuo. Het Larico Maestoso horen we en het Grazioso. Erik Schulz bespeelt de trompet. Ian Franklin de hobo, David Howard de fagot en het Zuidwest-Duitse Kammerorchester Pforzheim staat onder leiding van Vladislav Czarnecki.

Tot zover het werk van de componist Biscocli. En ja, die was dus rond 1700 geboren. De volgende componist is Urmas Sisak. En die is geboren op 9 september 1960. Hij overleed 17 december 2022. Een Etse componist en ook een koor- en orkestdirigent. Ik heb hem wel eens een paar keer eerder in de uitzending gehad, want dit werk, de Milky Way Opus 24, vind ik bijzonder. Het is gecomponeerd in 1990, om even een klein verschil aan te geven met het vorige werk. Het Griek Piano Duo voert het uit. En dat is een aantal, dat is een duo dat hier uit Groningen komt met Alice van der Heijden en Siebert Nix als de leden van dit duo. Wij gaan deze uitvoering beluisteren van Urmas Sisak's de Milky Way Opus 24.

Ja, bijzonder werk blijft dit. Gecomponeerd in 1999, of in ieder geval toen was het klaar. De Milky Way Opus 24 van Urmas Sisak. Gespeeld door een Gronings pianoduo, getiteld Kriek Pianoduo, bestaande uit Ellis van der Heijden en Siebert Nix. En ja, dit kwam ik uit 1700. Ik ga nu naar de componist Johann Sebastian Bach. En die is geboren in 1685 op 21 maart. En hij overleed op 28 juli 1750. Ja, dus van heel oud naar nieuw naar heel oud. En ja, Bach kent iedereen natuurlijk, de Duitse componist. En ik heb nu ook gekozen voor een van zijn bekende stukken. Suite nummer 3 in D. Bach werkenbezeichnis 1068, het Air. En Kyung Wha-chung is de soliste op de viool. Samen met Itamar Golan, die begeleidt op de piano.

Het Allegro Moderato horen we allereerst. Dan een Romance Andante en een Rondo Allegro Vivace, moet ik het wel goed zeggen. Pieter Goudriaan bespeelt de hoorn en het Amadeus Ensemble begeleidt hem. En tot aan het nieuws, daarna zijn we terug.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
3: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.

Dat was het werk van Gustav Mahler, om precies te zijn, Blumine, zoals het getiteld is. Gustav Mahler is geboren op 7 juli 1860. Hij overleed in Wenen op 18 mei 1911. En in de Bohemen geboren en opgegroeide Oostenrijkse componist, dirigent van Joodse afkomst. Het werk werd uitgevoerd door de City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Simon Rattle. Dat brengt ons bij de volgende componiste, nogmaals, Cécile Louise Stéphanie Chaminade. En zij is geboren in Parijs op 8 augustus 1857... en overleed op 13 april 1944, een Franse componiste en pianiste. En het was niet echt een hele beroemde pianiste, maar zij is wel een van de mensen die op een bepaald moment in de belangstelling kwam te staan in een bepaalde periode. En dat was ook de periode dat er een nieuw soort opnametechniek plaatsvond. Je had vroeger namelijk ook de pianola. Dat is een piano met een muziekrol erin. Dus daar werd één keer het muziek opgenomen en net als in een draaiorgel, zeg maar, in een soort bewerking in een rol gezet. En dan kon je hem ten alle tijd opnieuw afspelen. Alleen daar zat dus niet de aanslag in en de pedaal en dergelijke. Dat moest je er allemaal met hendeltjes bijwerken. Totdat er dus in de technieken een techniek kwam waarbij dat allemaal wel geregistreerd kon worden. En toen begonnen al die pianofirma's en andere opnamefirma's met elkaar te concurreren en kreeg je een heleboel van die opnametechnieken. En daardoor zijn ook een heleboel van deze opnames bewaard gebleven, met de componist zelf vaak achter de piano. Dus deze opname is met de componiste Cécile Chaminade achter de piano. En het is een systeem wat Steinway toen uitgebracht heeft, de Steinway Duo Art Roll die je hoort. Daarop is opgenomen de etude de concert opus 35 nummer 2, Autumn, oftewel de herfst. Ik kon het niet laten om dat nog even erbij te pakken. En je hoort dus niet alleen de componiste, maar ook de pianiste Cécile Chaminade.

Tot zover het pianowerk vanaf Steinway Piano Roll. We hebben Mozart al in de uitzending gehad vorig uur. En doordat ik Mozart draaide, moest ik denken aan een componist die een thema uit een ander werk van Mozart weer bewerkte voor zichzelf. En dat is Heinrich Wilhelm Ernst. Geboren op 8 juni 1812, hij overleden op 8 oktober 1865. Een Joods violist, altviolist en componist. En hij wordt ook gezien als een van de meest vooraanstaande violisten van zijn tijd en een van de grootste opvolgers van Niccolo Paganini. Hele grote schoenen om te vullen, lijkt mij. Maar goed, hij componeerde Rondo Papageno, opus 20... naar aanleiding van het beroemde melodietje uit het werk van Mozart. Je hoort als solist op de viool Ilya Grubert. En het Russian Philharmonic Orchestra zorgt voor de begeleiding. In dit geval onder leiding van Dmitri Jablonski.

de compositie van Heinrich Wilhelm Ernst op basis van het melodietje uit Papageno, of uit de Zalmfluit voor mij met Papageno, en dus Rondo Papageno, zoals hij het noemde. Van dat werk naar een werk van Alexander Konstantinovich Glazunov, geboren in Rusland. Sint-Petersburg om precies zijn, 10 augustus 1865. En hij overleed uiteindelijk in 1936 op 21 maart. Hij componeerde onder andere Meditation voor viool en orkest, opus 32. We gaan dat beluisteren in een uitvoering van Ruggiero Ricci op de viool. En Philharmonic de Philharmonic Hungarica staat onder leiding van Reinhard Peters.

En dat waren de laatste klanken van de viool. Een volgend werk is van Heitor Villa-Lobos. Geboren op 5 maart 1887 in Rio de Janeiro. Daar is hij ook gebleven, want hij is ook overleden op 17 november 1959. Was dus een Braziliaans componist en cellist. En van hem heb ik weer even een werkje uitgekozen. Dat is getiteld Modinha. En dat wordt gespeeld op een hele mooie combinatie, vind ik. Hobo d'amour en gitaar. Pauline Oostenrijk bespeelt de Hobo d'amour. En Enno Voorhorst begeleidt op gitaar.

Ja, ik blijf dit een heel mooi rustig werk vinden. Maar we gaan afsluiten met een ander werk. Van een componist waar ik nog niet veel van gedraaid heb, want ik kom hem nog niet zo vaak op mijn cd's tegen. Maar dit heb ik beluisterd en dit wil ik u niet onthouden. Johann Peter Pixis is de componist, geboren op 10 februari 1788, overleden op 22 december 1874, is een Duits componist, pianist en muziekpedagoog. Zijn pianoconcert in C-groot, opus 100, heb ik gekozen. Het Allegro Moderato, het Adagio Cantabile en het Rondo Allegretto Scherzando zijn de drie delen. Howard Shelley is zoals gebruikelijk de dirigent en hij staat dus ook normaal gesproken voor het Tasmanian Symphony Orchestra, dat voor de begeleiding zorgt, maar hij is nu ook de solist op de piano in dit werk. Daarmee sluiten wij af, maar niet voordat ik Alexander bedankt heb voor de techniek. En ik wens u een hele goede week toe. Blijf vooral nog even na 9 uur luisteren naar Radio Melanesian Sounds van Jeffrey Patiwile. Dan zit je altijd goed, ook mooie muziek. Wat ons betreft, tot de volgende week. Dag.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lamik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. Het CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.
3: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Yeah! Oog Radio.
1: Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie. Ik

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beeëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.